0: Dan maar proost.
1: Proost!
2: Verdammt nog moe, de heft is toch schon verder doen, deze rotlummels.